0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Zo, veel kousingen, jouw makker, ilamangen, jouw lauka, wel vol.
1: Haha, nou, we weten, amus jouw zo. Bye. On de Enterprise Motor Group, man, kwa? Wauw, zo jij het kayawang niet. Lee om, jang fakker mooie dauw vinger dwing. Ayo, akkuria via fiwa show, lauka, mijn jongen lawan. Wauw, ma, kwenga kaval. Piki apu SUV, van. Zo, kwenga kaval, ja.
0: Of eet, vol kaval.
1: Ole, die man of ik ook, Great South Road, man, kwa? Pevilele over se laudi ma o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali.